0: Jordanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49. 60s, 70s en 80s.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept Gorgonzola en Brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de Listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept Gorgonzola en Brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de Listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept Gorgonzola en Brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de Listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd.

0: Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op

0: Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Business.
1: Forever 49 Hall Save Headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Rozenburg en de afrit Driele 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maximaal rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer. En het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
12: Kippie.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
16: Alle verf super voordelig.
17: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Het is 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu wel stil tussen Hoogvliet en de Afrit Brielen 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
5: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
6: Forever 49.
5: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
7: Dit is Forever 49.
8: Celebrating life.
9: 60s, 70s en 80s.
8: Forever 49.
5: Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is

0: dag lekker beginnen met een zoen. Dat ben helemaal geen kwaad. Dat is toch lekker? Ja, yeah. It started with a kiss. Nou, bijvoorbeeld vandaag de muziek van Hot Chocolate. Goedemorgen, donderdag 27 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Voor de werkende mensen, die hebben zoiets van... Hey, het weekend komt steeds dichterbij. Maar ja, ook de vakantie. In het midden van Nederland. Ja, je ziet het einde. Je voelt hem aankomen. Ja, het is even door die zure appel heen bijten. Maandag begint gewoon het normale leven weer. Moet je je wekkertje zetten. Onderweg naar je baas. En als je dan een uurtje op de zaak bent, dan heb je dat gevoel van vakantie heb je al lang niet meer. Maar ja, je kunt het ook positief inzien. Je kunt ons lekker meenemen op deze donderdagochtend. Dag 239 van het jaar. En die gaan we in balans beginnen. Doen we met Pink Floyd.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Wang Chun, Dance All Days, 1984. Oorspronkelijk werd het nummer gereleased in 1982. Toen heette de band nog Wang Chun. 1983 werd het nummer opnieuw opgenomen in de Abbey Road Studios en uitgebracht door het album Points of the Curve. Nee, The Points on the Curve, moet ik zeggen. En dat was in 1984. En de re-recording van het nummer werd een bekende versie, zoals je hem zojuist hoorde. En dat het wereldwijd een hele grote hit. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen. Dit is U2.

0: Dit is Forever 49. Overal op DAB+, wereldwijd, op web en app. En natuurlijk op tv. Forever
1: 49. Dit is In de Ochtend.

0: De bekende One of My Favorites. Ongetwijfeld ben ik niet de enige. Blijft het ijzersterk nummer Chaka Khan en I'm Every Woman. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen. We gaan hem spelen. Ja, tuurlijk gaan we hem spelen. En misschien heb je de hele week al mee gespeeld en ben je nog niet in de prijzen gevallen. Nou, het kan vandaag en morgen nog. Morgen de allerlaatste keer alweer van het spel herkende tv-tune hier op Forever 49. Zometeen krijg je de tune van mij. Weet jij het antwoord? Dan geef je dat door via de app of via onze website forever49radio.nl. En misschien word jij vanmiddag wel gebeld door Ron Davids vanaf een uurtje of vier bij Ron in de Middag. Wat kun je winnen als je gebeld wordt? Het bordspel Remember the Music, editie Movies and Series. Dit is de tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: dingen doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melk Unie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is zzp'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
11: Forever 49, 7:30 headlines.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Drecht-tunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm, met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte

0: Het is uit de jaren 60, 70 en 80. Laatst genoemde. Uit de jaren 80 natuurlijk. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine van vandaag. Populaire acteurs. In dit geval in het eerste uur van in de ochtend gaan we terug naar de jaren 60. De populairste Nederlandse acteurs in de jaren 60. Die waren vooral, ja, dat waren vooral de grote namen uit de cabaret, toneel en de vroege televisie. En dan moet je denken aan natuurlijk Wim Kan, Toon Hermans en natuurlijk Wim Sonneveld.

Wanneer een dame lacht, is altijd mooi om te ontvangen en naar te kijken natuurlijk. Dat vonden de leden van de Golden Earring ook zo. When the lady smiles. Je luistert in de ochtend. Afgelopen week heeft Hans het er volgens mij ook wel over gehad. In het rubriekje de fraude helpdesk. Want die waarschuwt namelijk Nederlanders voor een valse e-mail. Die zou zijn verstuurd door het betalingssysteem iDeal. In de netmails staat dat mensen geld terugkrijgen. En dat ze hun identiteit moeten bevestigen. Maar ja, je begrijpt al. We vragen u nooit om pincodes of wachtwoorden, staat er in de nepmail. Het gaat uitsluitend om een eenmalige identiteitsbevestiging. Volgens de mail krijg je daarna een bevestiging terug voor een terugbetaling van een instantie. Nou, als je zo'n mailtje krijgt, of je leest hem ineens als je je e-mail overdoet, weggooi je die hap, want het is echt een e-mailtje waarvan je denkt van ik word opgelicht en alle gevolgen van dien. Het online betalingssysteem iDeal gaat namelijk volgend jaar over naar iDeal Wero. En dat heb je waarschijnlijk al gezien als je een betaling doet, via welke website dan ook. Dan zie je iDeal, streepje in het midden vaak, en dan Wero. En dat gaat volgend jaar natuurlijk helemaal veranderen in Wero. Want dat is namelijk de eerste stap in de volledige overgang naar Wero. En dat is dan weer, kort samengevat, makkelijker kunnen we het niet voor je maken. De Europese digitale portemonnee.

0: bij Kruidvat alle Wilkinson's soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Social Deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
14: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
23: Het is 8 uur.
24: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een rampkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredaanse juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een rampkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: Forever 49.
3: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
5: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en 80s.
26: Forever 49.
3: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: zelf denken. Maar mensen om me heen zeggen dat het niet zo is. Het zou kunnen natuurlijk. Michael Cimbello hoorde je en The Maniac. Goedemorgen, donderdag 27 augustus.
1: Goedemorgen.
0: En mocht je in je agenda kijken, dan zie je dat we richting het einde van de maand augustus alweer lopen. En dat het volgende week alweer september is. Anders weer gaan we het wel merken. Dus zou je bijna denken dat de herfst zijn intrede gaat doen. Ja, we hopen natuurlijk nog een beetje op een nazomer. En vaak in september hebben we nog aardig wat mooie dagen. Maar ja, ieder jaar is natuurlijk anders. Je kan alleen maar hopen. En als het er dan komt, ja, dan is het alleen maar meegenomen. Het is vandaag dag 239 van het jaar. We hebben er nog 126 te gaan tot het einde van het jaar. En die gaan we lekker in balans beginnen met muziek van de UN League.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

zijn van hier nummers waar je vrolijk van wordt. Jawel, wij schudden elkaar de hand. Wij zijn Forever 49. Met het lekkerste uit de jaren 60, 70 en 80. De Doobie Brothers hoorde je. En de Long Train Running. Misschien heb je het meegekregen. Het was all over het nieuws en in berichten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je je daarvoor hebt afgesloten. In verband met dat je onderweg was ergens. Dat je geen radio had of op een vakantiebestemming. Maar zeker 300 Belgen zijn ziek geworden na het eten van een salmonella besmette eieren. Melden meerdere Belgische media de afgelopen dagen. Het gaat om de grootste salmonella uitbraak ooit in het land. De eieren zijn teruggeroepen in 8 landen, waaronder Nederland. Dus vandaar. Volgens de NVWA zijn de Belgische eieren ook geleverd aan een beperkt aantal individuele verkooplocaties in Nederland. En die hebben hun klanten vervolgens weer rechtstreeks geïnformeerd. Het is trouwens niet bekend of er mensen buiten België ziek zijn geworden. Maar mocht je in België gezeten hebben in een hotelletje of wat dan ook, en je hebt een eitje op en je voelt je niet helemaal lekker, dan is dat misschien de oorzaak. En dan zou ik zeer zeker contact opnemen met je arts.

0: augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With the OG's.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend.
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus.
1: Woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Gek op

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
10: Forever 49, half 9 headlines.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen staan files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo tussen Hengelo Noord en Knooppunt Buren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig. En het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer. En het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Cause I gotta have fun.
1: George Michael. Het was een nummer 1 hit in Nederland, Australië, Canada, om er zomaar even een paar van op te noemen. En zijn inderdaad fate.
2: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
1: De tijdmachine in het tweede uur. Ik ga je weer terugnemen naar de periode van de jaren 70. We hebben het vandaag over populaire acteurs. De populairste Nederlandse acteurs in de jaren 70 waren vooral de gezichten van de vernieuwende Nederlandse film en het opkomende televisiedrama. De absolute iconen uit dat decennium, of uit dit decennium, dat waren natuurlijk Monique van der Ven, Sylvia Christel, Willeke van Amerooy, René Souterdijk. En niet te vergeten natuurlijk Peter Faber, die in de jaren 70 doorbrak met meerdere grote rollen.

luistert in de ochtend, op deze donderdagochtend. Goedemorgen, John Niles en Music. Geschreven door John zelf en geproduceerd door niemand minder dan Alan Parsons. En dat deden ze in de Abbey Road Studios. In die periode van de jaren 70 werd er echt hele goede muziek opgenomen. Blijkt, zo zeggen de artiesten, een bijzondere studio. De klank, het geluid, de geur, daar kan we wel wat bij voorstellen. Dit is Fleetwood Mac en Everywhere.

Fleetwood Mac. En Everywhere. De videoclip trouwens toont een warme, sprookjesachtige sfeer die perfect past bij de dromerige productie van dit nummer.

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld. Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Het is 9 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden 2 verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen, maar op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 6 met 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galderen en Tilburg Reeshof 8. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
0: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
6: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en 80s. Forever
0: 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Bryan Adams en de Summer of 69. Nou, dit was ook wel een zomer om nooit te vergeten. Ja, je denkt er nog steeds aan, hè? Ja, ik ook, hoor. Goedemorgen, donderdag 27 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom denk je dan aan die zomer? Nou, er is best wel veel gebeurd. Ik woon natuurlijk op Goeree Overvlakheden, waar er heel veel brandjes in de periode dat het heel warm was. Gelukkig is die periode voorbij. De brandweermannen en vrouwen hebben het vreselijk druk gehad. Dat is echt niet normaal. Ik hoop dat ze allemaal in topconditie waren. Anders zijn ze nu allemaal gebroken. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Voor Midden-Nederland. Het einde is in zicht. Ja, jullie zomervakantie zit er bijna op. Maar nog niet helemaal. Want we gaan je nog de hele dag en de komende dagen lekker meenemen. Met het allerlekkerste de jaren 60, 70 en 80. Vandaag dag 239 van het jaar. En die gaan we in balans beginnen. En dat doen we met ABBA.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

zou bijna weer in slaap vallen. Dat heet ook genieten. Helemaal wegdromen bij Crystal Burr. En The Lady in Red. The Lady in Red van Crystal Burr is zijn grootste wereldhit. Een zachte romantische ballad uit 1986. Die hem in één klap van cultartiest naar internationale ster bracht. En dat blijft natuurlijk een mooie klassieker. En ik heb nog een huishoudelijke mededeling, want we zijn ook via diverse radioportals te beluisteren. Bijvoorbeeld via radiozenders.fm, maar ook via DAB, zoals je weet. En thuis via de televisie. En daar krijgen we ook veel berichten van, dat luisteraars luisteren via de tv. Bijvoorbeeld KPN of Ziggo, daar zijn we allemaal te beluisteren. Maar ook via, volgens mij, alle zenders die er zijn in Nederland. Maar ook op je werk natuurlijk, via laptop of computer.

0: donderdagochtend. Boskerks en What Can I Say. Wordt er sprakeloos van eigenlijk, een klein beetje. Is niet helemaal de bedoeling. Dan wordt het hartstikke stil op de radio. En dat gaan wij niet doen. Wij zijn beland bij ja, het leuke spel wat we de hele week al spelen. Herken de tv-tune hier op Forever 49. Je krijgt van mij zometeen weer een nieuwe tune voor vandaag. En heb je de afgelopen dagen niet gewonnen? Het kan vandaag nog en morgen. Morgen is de allerlaatste. Herken jij de tune van vandaag? Geef dat dan door via de website forever49radio.nl of via onze app. En misschien word jij vanmiddag wel gebeld vanaf een uurtje of vier bij Ron Davids bij Ron in de middag. Als je gebeld wordt, wat kan je winnen? Ook niet geheel onbelangrijk. Het bordspel. Remember the Music, de editie Movies and Series. Dit is de tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.

0: nu tot 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Bob.nl/business.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
7: Forever 49, 9:30 headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3.

0: extra reistijd. Dan de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort. 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maximaal rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer en het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Op de vraag van Paul Simon, You Can Call Me El. Ja, kun je ook zeggen vandaag, You Can Call Me Klaas. Want die zit namelijk hier in de studio van Forever 49.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: Je luistert in de ochtend, goedemorgen. De tijdmachine in het laatste uur, ik ga je mee terugnemen naar de periode van de jaren 80. Populaire acteurs in de jaren 80. De populairste Nederlandse acteurs in de jaren 80 waren vooral de gezichten van de grote film- en tv-producties uit dat decennium. De jaren 80 waren het tijdperk van natuurlijk Rutger Hauer. Dat vond ik echt een kanje. Ja, serieus waar. Vooral Blind Fury, maar die was later volgens mij. Hè? Maar ook Jeroen Krabbe, Rijk de Gooier, John Krijkamp, Willem Nijholt en Pierre Bokma. Die allemaal grote rollen speelden en bekroond werden.

0: Je luistert naar In de Ochtend, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Inmiddels is hier aan zitten Hans Klein. Hans, goedemorgen. Je kijkt een beetje bedenkelijk. Wat is er aan de hand?
1: Ik zit nog een beetje te dubben, Klaas, wat we gaan doen. Gaan we er nou een vrolijk programma van maken? Of een heel serieus programma? Ik zit eigenlijk meer te denken aan een sociaal-conservatief programma.
0: Oké, heb je zo'n gevoel vandaag, maar verklaar je nader.
1: Ja, er is weer wat nieuws, Klaas. Dat is helemaal in de lijn van Mona Keizer. Die begint namelijk vandaag een sociaal-conservatieve beweging. Dus ik dacht, ik moet een beetje mee in de actualiteit. Wat het gaat worden, hoor je straks, hè?
0: Oké, dan. Nou, ik ga het zo meteen horen van je. Dankjewel, Hans. Tot...
1: Klaas, wacht even. Ik heb nog een belangrijke veiligheidswaarschuwing van de Jumbo.
0: Ja.
1: Dat is een Listeria-bacterie die ergens in zit. En dat kan gewoon terug naar de winkel. Wat dat is, dat hoor je ook straks.
0: Oké, dankjewel, Hans. In ieder geval genoeg om te bespreken straks. Hier op Forever 49. Dit was hem in de ochtend voor deze laatste donderdag van de maand augustus. Vandaag alweer 27 augustus. Ja, de tijd gaat snel. Ik weet het. Prettige voortzetting van je dag. En hou de weersvoorspelling in de gaten. Want het kan nog wel eens gaan bliksem en gaan donderen later vanmiddag. Zometeen veel plezier met Hans.
2: Dit was In de Ochtend. Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
16: Kippie.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
18: NHA.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
28: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
29: Het is 10 uur.
30: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook 2 Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
31: Forever 49 verkeer.
32: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht.
2: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
33: Forever 49.
2: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
34: Dit is Forever 49.
35: 60s, 70s en 80s.

0: Soul was de afsluiting van de ochtendspits.
1: Bumperkleven.
0: En bij de piek komt 9:30 met 177 kilometer. Eindelijk weer eens een klein beetje ochtendspits. Hè? Alles is weer een beetje normaal. Dit zijn de 60s, 70s en 80s tot aan de lunch. Met onderweg Neil Diamond, Love Unlimited, The Beach Boys, The Weather Girls, Blondie. Daar zal ik te veel om opnoemen. Ga ik ook hier doen. John Parr hier, St. Elmo's Fire. It's the man in motion.

0: Wat een nostalgie toch weer op de radio. Neil Diamond.
1: En Song, Song Blue, 1972.
0: Er is een terugroepactie van de Jumbo. Die waarschuwt voor de Jumbo Gorgonzola Dolce. Het is het mogelijke Listeria in. Het gaat om de verpakkingen met de houdbaarheidsdatum 3, 8 en 10 september. Heb je de kaas in huis? Eet hem dan niet. Breng hem terug naar de Jumbo-winkel. Het aankoopbedrag krijg je terug. En er is geen bonnetje voor nodig.

0: En ze duurde niet lang in de jaren 60. Tot zover de Beach Boys. 2,5 minuut Ike and Hair Music.
1: Herken de tv-tune.
0: Oh, gezellig zeg. Herken je deze tune? Ga naar de website of app en klik even op Winacties.
1: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

0: dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
18: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van Albert
19: Heijn. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
25: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
26: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
27: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
26: Allianz Direct. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. De A20 van Gouda naar Rotterdam is helemaal dicht tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan via Den Haag over de A12, A4 en de A13.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Vanmiddag komen er vanuit het zuiden brede opklaringen en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwak tot matig en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer en het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Het is de reis waar je van moet genieten. The Walk of Life. Ik vind het een van de meest vrolijke platen van de Dire Straits. Straks Hansje op vakantie, ik kom uit bij Sting. We gaan naar New York met een Engelsman. Eerst een Clyde's Classic, want ik wil hem nog eventjes horen. Is afgelopen jaar overleden natuurlijk. Bonnie Tyler, hier is It's a Heartache. It's

0: Earth, Wind and Fire. The Boogie Wonderland. We gaan naar New York. Met het vliegtuig natuurlijk. Met onverwachte passagiers mee.
1: Vakantie op vakantie.
0: Op vakantie waren we ooit in New York. Na zo'n verre reis neem je altijd wel iets mee terug. Foto's, een t-shirt, misschien iets uit zo'n veel te dure souvenirwinkel op Times Square. Maar blijkbaar kunnen er ook reizigers aan boord zitten die helemaal geen ticket hebben. Daar moest ik vandaag aan denken. Vanmorgen in het nieuws op de luchthaven van Frankfurt zijn medewerkers besmet geraakt met malaria. Vermoedelijk waren besmette muggen met een vliegtuig meegereisd uit een gebied waar malaria voorkomt. Twee medewerkers zijn zelfs overleden. Dan kijk je toch even anders naar dat kleine gezoem boven je hoofd als je na een lange vlucht op je koffer staat te wachten. We kwamen uit New York gelukkig alleen thuis met koffers, foto's en verhalen. En misschien zat er ergens aan boord nog een Engelsman.
2: Hansie op vakantie.

0: Legendarische hit uit 1979. Queen, Don't Stop Me Now. Zo hoor je elke uur wel een plaat waarvan je denkt, ja, dat zijn de echte classics. Straks na het nieuws bijvoorbeeld deze. Ja, je herkent de saxofoon. Gary Rafferty komt naar het nieuws.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit.

0: producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
19: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar €1,25.
18: Fans van voeding.
16: Aldi.
20: Het is 11 uur.
21: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Bij de verwoestende overstroming in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13.
15: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

0: Monniken, maar in de jaren 80 zongen we dit volmondig mee. Come here, Dodge. I never can say goodbye.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: En weer een uur 60s, 70s en 80s. En ik had het je beloofd.
3: Hier is Gary Rafferty.

wil ik mee zwijgen met Barbara Streisand en Barry Gibb. Prachtige duet Guilty. Hoe is het bij de Nederlandse spoorwegen? In heel het land is alles onder controle. Alleen in Utrecht, daar gaat het nog even mis. Minder treinen op Utrecht-Den Haag. Utrecht-Woerden en Utrecht-Sertogenbosch. Er zijn herstelwerkzaamheden. Duurt tot een uur of 3 vanmiddag. Dus de avondspits is er geen probleem.

0: onze Alice. Ik kreeg net een berichtje van Ellen uit Veenendaal. Is de prijs van gisteren eigenlijk al uitgereikt? Ik had Floris ingestuurd. En nog iets, het vorige uur hoorde ik ineens een heel andere tv-tune dan vanmorgen bij Klaas. Heb ik nou de verkeerde geraden? Nee hoor Ellen, je hebt helemaal niks verkeerd gedaan. Om 10:15 heb je per ongeluk alvast de tune van morgen gehoord. Ik zag je reactie en die telt gewoon mee voor morgen. Daar gaan we vandaag helemaal niks meer mee doen. En Ron David speelde gisteren winnaar, hè? Gisteren was het Floris. Nou, eerst eventjes naar vandaag. Dit is de goede tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Doe mee bij de winactie, ga naar de website, klik op winacties en maak kans op het bordspel Remember the Music, Movies and Series.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Schat?
10: Hm?
9: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
10: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 5 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen. Ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

sommige muziek moet er best wel vergaderd worden. Kunnen we dat wel op de radio brengen? Met Fleetwood Mac natuurlijk helemaal niet het geval. Dit is niks aan de hand muziek, Fleetwood Mac en Dreams. Vandaag feliciteren wij een kerstverse 49er uit de voetbalwereld, John Stegeman. Geboren op 27 augustus 1976 in Epe, wordt vandaag precies 50 jaar. Hij is momenteel trainer van Willem II en beleefde een paar maanden geleden een prachtig moment. Want via de play-offs loodst hij de Tilburgers terug naar de Eredivisie. FC Volendam werd uiteindelijk na strafschoppen verslagen. John Stegeman, welkom bij de club van Forever 49ers. En natuurlijk van harte gefeliciteerd.

0: Zo, we gaan zo dadelijk lunchen. En tijdens de eerste gedeelte van de lunch, muziek van ABBA, Nena, Stevie Wonder, Christopher Cross, L. Stewart, Michael Jackson en Darren Hall en John Oates. Dus blijf lekker luisteren.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf 663 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
25: Het is 12 uur.
26: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
27: Forever 49 verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
29: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
30: Dit is Forever 49. Celebrating
31: life. 60s, 70s en 80s.
32: Forever 49. Adult. Adult. Adult.

0: John Oates en Daryl Hall, Had Adult Education.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: Toestand in de wereld in Nepal. Die gletsjer, ingestorte gletsjer, die vloedgolf. 829 buitenlanders vermist, waaronder waarschijnlijk 2 Nederlanders. Dat is het nieuws, het landelijke nieuws. Ik heb ander nieuws nog uit Brabant. Dat is heel gek nieuws eigenlijk. Dus je kunt daar een praatje maken met een dood dier. Dat kan in een museum in Brabant. Waar dat is en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dat is een heel, heel bizar verhaal. Dat hoor je straks. En we gaan eventjes de winnaars van gisteren, ingisteren en maandag gaan we de winnaars eventjes in de uitzending halen. Tenminste, dat heeft Ron Davids gedaan. Laat ik eventjes horen zo dadelijk.

0: zijn de pareltjes uit de popgeschiedenis. Hal Stewart, A Year of the Cat. Ja, de pareltjes uit de tv-tunes, die komen deze week ook voorbij.
1: Herkende tv-tune.
0: Dit was de tv-tune van afgelopen maandag. En Ron Davids belde de winnaar.
2: Die tune, die tv-tune, wat was dat ook alweer?
3: Volgens mij was het Miami Vice.
2: Was Miami Vice natuurlijk, ja.
0: Ja, John uit Moergestel was de winnaar.
1: Herkende tv-tune.
0: Berend uit Klein-Ulsda won dinsdag het bordspel Remember the Music, Movies en Series.
1: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Ja, welke zal dat nou zijn? Ik heb contact met Klein-Ulsda. Dat ligt in het noorden van Nederland en daar woont Berend. En ik heb hem nu aan de telefoon. Dus Berend, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Welke serie was dat? Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen.
4: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat was, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
0: Ja. En Carrie was winnaar van gisteren.
2: Ik heb een mevrouw aan de telefoon. Onderweg in de auto van vakantie trouwens ook. Maar welke mevrouw? Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: En wat is je achternaam?
5: Mijn achternaam is Floris.
2: Ja, het is toch niet te geloven. Ik heb Carrie Floris aan de telefoon. Ik ga gewoon vanaf nu Carrie zeggen, hoor. Welkom op de radio.
5: Dankjewel.
2: Ja, en eigenlijk heb ik het nu bij deze natuurlijk al weggegeven. Maar ja, die serie, had je hem meteen herkend?
5: Direct. Bij de eerste tonen al zeg ik tegen mijn man onderweg, dat is Floris, ten voeten uit.
6: Nou, ik vond hem ook niet moeilijk inderdaad.
0: En dit is de tune van vandaag.
1: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier? Herkende tv-tune.
7: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

Stevie Wonder, For Once in My Life. Ik wil nog even inhaken op het praatje wat ik eerder had. Dat praatje met... je kunt een praatje houden met een dood dier in een museum in Asten, in Brabant. Dat is heel bijzonder, maar ik stel het even uit. Want ik denk, je zit aan de lunch. Dat is nou niet echt een lekker praatje. Dus vandaar maar eventjes. Eerst muziek, 60s, 70s en 80s. Wham komt eraan. Wake me up before you go-go. Amma, voel even. En hier is Nena.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
19: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
20: Kippie.
21: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
22: Jongens, eten.
23: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
22: Forever 49 verkeer.
26: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht.
22: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
27: Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen. Ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Onderweg de dijk. Ik heb nergens goed voor. Eerst even dat, het is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. In Brabant kun je tegenwoordig zelfs een praatje maken met een dood dier. Dat is nieuws uit de provincie. In museum Klok en Peel in Asten hebben ze voor de tentoonstelling Beesten en Botten 4 dierenskeletten voorzien van AI. Zodat bezoekers vragen kunnen stellen en het skelet zelf antwoord geeft over zijn vroegere leven. Voor kinderen is er bovendien een zandbak. Dat dan wel. Ze kunnen in dat. In die zandbak kunnen ze zelf een skelet opgraven. Oftewel, vroeger ging je naar een museum om naar botten te kijken. Tegenwoordig praten ze gewoon terug. Is dat niet te geloven?

0: Eagles, Take It Easy. Weet je wat het mooiste gedeelte van deze plaat is? Ja, dat is dit. Zo zal iedereen wel zijn favoriete gedeelte in de plaat hebben. Bij de een is dat een gitaarsolo, een andere stukje zang. Bij mij was het dit stukje van de Eagles, Take It Easy. En Asford & Simpson is eigenlijk compleet mooi.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: We bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Alle verf super voordelig.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Schat?
24: Hm?
23: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
24: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
23: Mafkees.
25: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
26: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
25: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Het is 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
5: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en

Macedonia was hierbij Forever 49 met de 60s, 70s en de 80s. Dankjewel Hans. Heerlijk. Jongens, het is een hele rare dag wat mij betreft. Ik kan het later nog wel even uitleggen. Maar ik heb me bijna verslapen vandaag. Ja, bizar zeg. Maar goed, ik ben

dit is een plaatje, jongens. Daar kan ik echt geen genoeg van krijgen. Afgelopen weekend moest ik een feestje draaien voor 49ers. En dan ging deze ook weer voorbij komen. En iedereen uit volle bak, hoor, op de Golden Earring. En Radar Love op Forever 49. Ja, 0-3-8-4-4-9-4-4-9, dat is ons WhatsApp-kanaal. En ik zag een berichtje binnenkomen van Erika. Die reageerde op het feit dat Hans Klein Nena draaide met Nooit en Nooit zijn Gloedballons. Ze zegt, ik ben nu 57 en Nena is nog steeds mijn idool. Ik draag nog vaak een button met haar naam erop.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Pakken ze een podium.
8: Pakken ze een podium.
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pakken ze een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
13: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Maarsberg en Bunnik 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar stond een auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen. Ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 1985. Tears for Fears en Shout, Shout, Let It All Out. Eigenlijk zeggen ze gewoon, laat maar komen die emotie. Toen al, hè, in 1985. Goed, het is inmiddels alweer 2:08 en we gaan het spel spelen. Het te leuke spel met al die herkenbare tv-tunes. We gaan even lekker terug in de tijd met de opgave van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Ja, welke 49er heeft die serie niet gezien? Dat bestaat niet. Laat ons

zijn ze lekker, jongens. Die hits uit de 60s, die 70s en die 80s. Wij zijn Forever 49. Voor de 49ers. En deze muziek is net zoals die 49ers, jongens. Energiek en vol met emoties. Wat dacht je van Elvis?

Ja, geen idee. Geen idee. Je kan het blijven roepen, blijven zingen, maar ik heb geen idee. Whitney Houston. We hebben er vroeger zoveel op gedanst, beste 49ers. How will I know? Nou, ik heb hier ook een vraagje. Zou de Playboy vroeger de navelpiercing al hebben uitgevonden? Want laten we eerlijk zijn, de mooiste vrouwen hadden vroeger al een nietje in de navel als zij de centerfold waren. Ja.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, hey, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu tot
20: tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Het is 2 uur.
23: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten.
26: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
27: Dit is Forever 49.
28: 60s, 70s en

gebeurde. Precies op het moment toen ik van de voordeur naar de auto ging. Aan kleine, slordige 25 meter. En toen kwam het ineens naar beneden. Ja, jongens. Goedemiddag. Het is 6 minuten over 2. We gaan...

Ergens vast wel. Er is vast wel ergens een locatie die jouw muziek nog steeds draait. En dat we daar lekker volop van kunnen gaan genieten, jongens. Ja, weekend. Oh, wat is dat toch een mooi woord. Maar ja, vandaag is het donderdag. De dag van we zijn er bijna, maar nog net niet helemaal.

iets wat ik ook heb hoor. The Good Vibrations van de Beach Boys. The Good Vibrations, omdat jullie allemaal, maar dan ook echt allemaal, zijn afgestemd op dit prachtige mooie radiostation Forever 49. Leuk dat je het station gevonden hebt en blijf er gewoon lekker bij. Wij draaien de muziek uit de 60s, die 70s en die 80s. Dus ook Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
10: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
12: Kippie.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee opvallende files. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech voor knooppunt Klaverpolder. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 5 minuten.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen, ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: ruim 25. Want dan neemt Pierre het over en dan ga ik lekker richting huis. Ik wil nog even het hebben over de leuke tv-tune-actie die we hebben deze week. Vanochtend heeft mijn zeer gewaardeerde collega Hans Klein per abuis al de opgave van morgen gedraaid. Ja, de foutjes snel gemaakt met al die data hier in het scherm. Goed, dat deed hij en heeft daar zelf ook al op gereageerd. Maar ik wil het ook nogmaals even zeggen. De mensen die op die opgave gereageerd hebben en het ongetwijfeld goed hebben, want het is weer lekker herkenbaar, die hoeven dat dan morgen niet nog een keer te doen. We bewaren deze inzendingen, die zetten we apart en die nemen we mee naar morgen. Maar dit is de opgave van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie

0: vanochtend ook al toen ik in de spiegel keek. Sexy thing.
1: Oh, ik dacht...
0: Ah, je hoort het al, er is nog een sexy thing aangeschoven.
2: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
1: Ja, de man die niet voor niks bij de radio werkt. Hè? Die hoeven we niet in beeld.
0: Perfect radiohoofd.
1: Ja, precies. Vanmiddag gaan we natuurlijk gewoon weer gezellig maken met die fijne plaatjes. Zodat het lekker naar huis rijden. Autootje in, radiootje aan, heerlijke muziek en onderweg naar huis. Nou, die heerlijke muziek die ga ik voor je opzetten. Ik draai ook iets uit mijn platenkast van een van mijn muzikale helden. Misschien wel een van de grootste, van Bowie ga ik iets draaien.
0: Ik wou hem zeggen, ik kon hem inkoppen. Ja, is dat een Bowie zou geworden. Ja, ken je een klein beetje inmiddels, Ron Davids?
1: Ja, al een tijdje, hè? Precies. Ik laat nog één keer een stukje herkende tv-tune horen. Dat heb jij ook al laten doen. Maar, want rond 17:15 bel ik iemand die gewonnen heeft. En de prijzenredactie moet natuurlijk op een gegeven moment wel iemand gaan uitkiezen. Van, of uitloten wie heeft het goede antwoord en wie gaat winnen. En de 4:45, dat is altijd wel voor sommigen een hoogtepuntje. En deze is deze wel te doen. Deze wel te doen, ja.
0: Oké. Okay. Oh, heb je gisteren een goede antwoord binnengekregen?
1: Een paar, maar dat was echt niet veel.
0: Nee,
1: dat was
0: echt maar hij was moeilijk, hè?
1: En nog knap, hè, dat er mensen zijn die het weten.
0: Ik vind het bizar. Heel bijzonder. Oké, okay, nou, deze. Daar komt hij, hoor.
1: Ja, toch?
0: Dat synthesizer, dat verraadt het wel, ja. Niet zozeer de zang, maar wel dat synthesizer.
1: Misschien ook nog wel. Nou ja, hoe dan ook. Als iemand het denkt te weten, we vinden het altijd leuk om berichtjes te ontvangen hier in de studio. Je kan WhatsAppen. Maar in dit geval is ook de vraag, wat is die 4:45 nou? Je hoorde hem net al. Alleen dan verkeerd. App even 0-3-8-449-449.
0: Kijk, en onze grote vriend die begint altijd heel erg te trappelen als hij die dingen is achter. Hij gaat altijd een beetje... Het lijkt net of hij een sprintje gaat trekken, maar hij wordt zo enthousiast altijd.
1: En hij weet ze ook altijd.

0: goed die morgen.
1: Moet hij een uur lang zijn mond over dicht houden. Dat vindt hij hard, dat vindt hij moeilijk hoor. Het liefst zou ik het gewoon gelijk zometeen vertellen op de radio. Zometeen veel plezier bij Pierre met drie kwart. Tot morgen ben ik weer met de lekkerste van de week.
2: Tot de

0: gratis stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Schat?
23: Hm?
22: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
23: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
22: Mafkees.
24: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
25: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
24: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grenscontrole start 10 minuten oponthoud. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
17: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
26: Dit is Forever 49.
27: 60s, 70s, and

0: meer stappen.
1: Ik wel opnieuw de middag in tweeën tussen 3 en 4 hier op Forever 49. En op deze dag is het de internationale dag van het meer. Donderdag met Roxanne en de Police.

Deze bandieten komen uit Frankrijk, wil je misschien niet geloven. Maar het zijn de twee broers José en Carlos Perez. Bandolero. Dan onze stelling vandaag in driekwart. Een dutje doen in de middag is een teken van ouderdom. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord.

0: Staying Alive, het reanimatielied wordt het ook wel genoemd. Het nummer heeft een 103 beats per minute en is de ondergrens om aan te houden bij het reanimeren. En dan herken je deze tune. Je hebt een paar seconden nodig en dan weet je het al.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Elke dag een nieuwe tune en elke dag kans om te winnen. Het bordspel Remember the Music. Zometeen bij Ron in de Middag. Doe mee, ga naar de site of de app en geef je antwoord.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar 4,50 euro. Dus, even gezond snacken, even sparren.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
8: Forever 49 weerbericht.
9: Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen. Ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Only Edge of Heaven. Ik moet ineens denken aan die tune die we net lieten horen. De tune van vandaag, herkende tv-tune. Mooie lachclown, denk ik dan. We gaan terug in de tijd met de kleine tijdmachine. 1976. ABBA had in die tijd genoeg geld. Echt genoeg geld. Maar het nummer gaat echter over hoe het is om arm te zijn in de wereld van een rijke man. 1976.

Bed, dat had ik vanmorgen ook, van de Marcelaar. Ja, en dan onze stelling. Een dutje doen in de middag is een teken van ouderdom. Kom op nou! Age is just a number. Onze stelling is dus niet waar. Want een middagdutje, vaak een powernap genoemd, is biologisch gezien heel natuurlijk voor mensen van alle leeftijden. Dat is niet leeftijdgebonden. Wat goed, wat goed! Voordelen van een powernap: beter geheugen, hoge alerttijd en minder stress. Zometeen veel plezier met Ronde in de Middag. Ik ben er morgen weer, dus graag tot morgen.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu houden, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
14: Hé, wat doe jij nou?
13: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
15: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Met Buut.

0: anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterlijst ook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndweg staat een auto met pech. Hier is de linkerlijst ook afgesloten. De vertraging 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterlijst ook is dicht.
5: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
6: Forever 49.
5: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
7: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
6: Forever 49.
5: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
8: Dit is Ron in de middag.

0: oude liedje. Gloria Gaynor, die zegt, joh, donder maar op, joh. Ik kan het allemaal prima zonder jou. I will survive. Vrienden, goedemiddag.
1: Hey, Ronnie. If you say
2: run, it's Ronnie in the afternoon.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja, alsof die fluit nooit zou gaan, hè. He. Ja, je kan bijna naar huis en dan straks lekker je autootje in. Radiootje aan op Forever 49 en genieten van al die dikke hits. Die 60s, 70s en 80s hits. Die Gloria, die was net uit de jaren 70 trouwens, hè. Ik ga vandaag iemand blij maken. Weer iemand blij maken. Want we spelen deze hele week het spel Herken de TV-tune. Dus heb je de tune herkend en heb je nog niet meegedaan, ga even snel naar de winacties in onze gratis radio-app of op de site. Misschien win jij straks wel dat Remember the Music Movies en Series spel. Superleuk. En het kan echt nog maar net. 17:15 ga ik iemand bellen en voor die tijd gaan we iemand selecteren. Dus als je dan te laat bent, heb je gewoon dikke pech. De 4e naar 4 heb ik net bij Harold al even laten horen. En wij waren er allebei van overtuigd dat hij niet zo moeilijk is. En dat bleek ook wel. Er kwamen al wat goede antwoorden binnen. Even voor mensen die het nog niet hebben gehoord. Je kan wel weer reageren.

Ja, stuur even een WhatsAppje. Je kent ons nummer misschien al lang uit je hoofd, maar weer even voor nieuwe mensen die nu luisteren, die weten dat nog niet. Je kan WhatsAppen naar de studio 03x8 449 449. En straks draai ik die plaat dus voor je vooruit. Maar welke is het nou?

Antiek op de radio met Barry White. Ik kan geen genoeg krijgen van jouw liefde. Ja, nee, echt waar. Het is de titel natuurlijk van de plaat van Barry White. Nou, dit was de derde na vieren, dus ben ik nu toe aan de vierde. En jeetje, daar kwam een hoop goede antwoorden op binnen. Hij was blijkbaar niet zo moeilijk. Ja, let op, ik draai hem voor je om.

Heerlijk! Zoveel goede antwoorden al binnen. Jaren 80, het is ABC uit Sheffield, Engeland dus. In 82 kwamen ze met hun debuutalbum The Lexicon of Love. En met deze single, ze scoorden er gelijk goed mee. En ze pakten het meteen heel groots aan met strakke pakken, veel glamour en... een productie van Trevor Horn, ja, die wist wel hoe je dat moest doen. De zanger Martin Fry die maakt van een liefdesverdriet bijna iets stijlvols. En de boodschap is vrij duidelijk. Cupido heeft geschoten, maar dit keer zat er blijkbaar iets giftigs aan de pijl. ABC.

duidelijkheid, hè. Mungo Jerry, de debuutsingle van deze band is het. En het was gelijk een succes, niet te geloven dit. En de naam van het bandje, Mungo Jerry, dat komt trouwens uit een boek. Een lang geleden, Mungo Jerry, was de naam van een kat. Maar dan in 1939. Afijn. Even heel iets anders. Ik ga de elektrische gitaren weer even aan het werk zetten. Ja, en twee grootheden ook trouwens.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op

0: Sportcafé.nl/business.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
2: Forever 49, half 5 headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met zo'n 350 kilometer file in totaal inmiddels. Opvallende files op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor de Schiphol-tunnel is een ongeluk gebeurd, er is daar ook een motorrijder bij betrokken. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem, tussen Lunetten en Maasbergen 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Hier zijn twee rijstroken dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 12 kilometer file met ook daar bijna een uur vertraging.
2: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
6: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is

0: We zijn vereerd dat we jouw beste vriend zijn. Queen was het op Forever 49 en you're my best friend. Het is 4:15. Over een uurtje ga ik iemand blij maken. Welke tv-serie zal dit nou zijn?
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Ja, ik denk dat die niet zo heel moeilijk is. Je maakt hem zo af eigenlijk in je gedachten. En het heeft lang gelopen, die serie. Maar meer zeg ik ook niet. Maar als je wil meedoen, heb je nog net kans om even iets in te sturen. Want 5:45 gaat iemand winnen. Kijk even bij winacties in onze gratis radio-app of op onze website. En stuur nog even snel jouw oplossing in.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Pakken ze een podium?
22: Pakken ze een podium?
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pakken ze een podium.
25: Pakken ze een podium.
26: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
28: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
29: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
30: Simpel.
31: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV.
0: Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Het is 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de provinciale statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is hier sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Het komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velzen en Uitgeest staat een touringcar met pech. 2 rijstokers zijn dicht. Vertraging 1/2 uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunette en Maasbergen. 2 rijstoken dicht. Vertraging 1 uur. A20 Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstoken dicht. Vertraging 1/2 uur. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen bij knooppunt Hoogeveen 7 kilometer met 1/2 uur op onthaal.
5: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
22: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
23: Dit is Ron in de Middag.

0: Sexy meisje, wat een tempo, joh. Is toch niet normaal?
1: Dat ging best goed, toch?
0: Ja, dat ging best goed. Tenzij je stilstaat in de rij ergens in de file. Nou goed, dat is weer een ander verhaal. Ben je ook geworden wat je ouders van je verwachten? Of heb je meer zoals Albert Hammond gedaan? Die ging zijn eigen weg met een bandje.

0: ik was in de stemming. Deze past er toch lekker achteraan. Runaway Boys van Stray Cats.
1: Hey Ronnie.
2: Ja, ja. Krijg eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, voor ons platenkast duik ik vandaag in de kast voor een van mijn muzikale helden, David Bowie. En bij Bowie kan je natuurlijk alle kanten op. Die man die bleef zichzelf maar uitvinden. Maar vandaag gaan we terug naar 1975. Golden Years verscheen toen als voorproefje op Station to Station. Het album dat begin 76 uitkwam. En Bowie zat muzikaal nog met één been in de soul van Young Americans. Maar je hoort hier dat hij alweer een beetje onderweg was naar iets nieuws. Oh, en de zang die je zo meteen hoort op Golden Years zou volgens de producer, Harry Maslin, gewoon Bowie's eerste take geweest zijn. Sommigen hebben wel 20 pogingen nodig. Maar goed, Bowie blijkbaar niet. In Nederland werd het ook gewoon weer een hele dikke hit. 9 weken in de Nederlandse top 40. Uit mijn platenkast, een van mijn grote muzikale helden. Dit is David Bowie met Golden Years.

de Spaans. Kind van de maan. Het is een soort legende, dit verhaal. Het gaat over verlangen naar liefde en moederschap. En jaloezie en onschuld. Met een sprookjesachtig, maar een donker karakter. En het is van Mecano. En die staan in Nederland op te treden binnenkort. Ze treden gewoon nog op. 9 september staan ze in Paradiso in Amsterdam. Als je dit soort tips nou fijn vindt om te weten over de bandjes van vroeger die nog spelen, kijk dan even in onze radio-app of op onze site bij de concertagenda. Want daar staat dit ook vermeld. En ken je deze man nog? Billy Joel.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
17: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
25: Alle verf super voordelig.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
0: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
8: Forever 49, 5:30 headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
27: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is inmiddels weer in volle gang met ruim 600 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest staat een touringcar met pech. Twee rijstokers en lichtvertraging ruim een half uur. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunneken en Maarsbergen gebeurde dat. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N36 om richting Almelo. Daar is de weg dicht door een ongeluk. En het is nog niet bekend wanneer die weer open is.

0: mijn hoofd speelt het bijbehorende videoclipje. Dat heb je bij sommige liedjes, hè? Heerlijk.
1: Hey, Ronnie.
0: Hoi, hoi. Nederland is weer onderweg naar huis. De werkdag zit er weer op. En wij larderen dat met een beetje lekkere muziek. En soms ook muziek om een beetje bij te komen. Hè, zoals deze. Tot rust komen met Sutherland Brothers en Quiver.

0: Ik weet niet of je daar nu nog zo heel blij mee moet zijn. Maar goed, laten we het allemaal niet politiek maken. We gaan het veel leuker doen. Ik heb nog een prijs weg te geven.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Ja, ik wilde hem bijna afmaken en gewoon doorgaan met zingen. Maar dat is niet de bedoeling. Want ik heb namelijk Connie uit Gaanderen nu aan de telefoon. Die gaat het antwoord geven. Connie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar ligt Gaanderen eigenlijk?
2: Gaanderen ligt vlakbij Doetinchem.
0: Daar zo. Oké. Het is altijd even leuk om te weten welk stukje van Nederland ik aan de telefoon heb. Heel belangrijk nu, want jij doet mee aan ons spel Herken de TV-tune. Deze was niet zo moeilijk, hè? Ben je er nog?
2: Sorry, ik kan je heel moeilijk verstaan.
0: Echt waar? Je doet mee aan ons spel Herken de TV-tune. Maar deze vandaag was niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, die was ook niet zo moeilijk.
0: Wat was het dan?
2: Dit was People the Clown.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En die serie heeft zo lang gelopen, sinds 1958 tot aan 1980. Een paar keer een kleine stop er tussendoor. Dus ja, zoveel generaties hebben hiernaar gekeken. Naar Pipo en zijn vrouw Mama Lou. En ik moet zeggen, hun dochter Petra als kind had ik daar wel een zwak voor. Ik weet niet wat er met dat meisje aan de hand was. En wat voor situatie heb jij ernaar gekeken? Zelf als kind of met je kinderen?
2: Nee, ik zelf.
0: Ja?
2: Ik zelf als kind.
0: Kijk, want wat is je bouwjaar? Het is, ja, aan een vrouw is het altijd onbeleefd om te vragen, Connie. Maar wat is jouw bouwjaar?
2: Mijn bouwjaar is 1961.
0: Oh ja, dan zijn wij niet zo gek veel verschillend in leeftijd. Ik 66. Dus wij hebben dit als kind. Dus het zinnetje aan het einde, dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. Dat heb jij ook heel vaak gehoord.
2: Ja.
0: Ja, fantastisch. Nou ja, deze tune...
2: Was dat wel heel leuk.
0: Ja, het was geniaal. Ik weet niet of de kinderen vandaag de dag het nog steeds leuk zouden vinden. Want alles gaat zoveel sneller tegenwoordig. Maar ja.
2: Nee, dat is anders. Die kijken weer naar andere dingen.
0: Ja, nou, dat kun je wel stellen. Ja. Dat kan ik dan weer niet zo goed meer volgen. We gaan je een leuk spel opspelen. Want wat we nu hebben gedaan op de radio kun je het groot doen. Eigenlijk dan met een groep mensen aan tafel. We hebben het ontzettend leuke spel Remember the Music

0: movies en series. En als je je telefoon erbij hebt, kan je een kleine code op je kaartje scannen. En dan heb je het geluid van een tune. En dan is het aan iedereen welke serie was het. Superleuk, die gaan we naar je opsturen. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Heel fijn, leuk.
0: En blijf lekker naar ons luisteren. En nou ik je toch aan de telefoon heb, maak een beetje reclame onder je vrienden voor ons. Andere 49ers die je kent, die ook vast wel willen luisteren.
1: Dat zal ik doen.
0: Oké, dankjewel. Nou, en dan wens ik je een fijne dag.
1: Ja,
0: hetzelfde.
1: Dankjewel.
0: Dag Connie.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel

0: Past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk. Kippie.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Het is 6 uur.
14: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke spitsfeer deze donderdagavond. Met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest staat een autobus, een touringcar beter gezegd, met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, de Baarsjes en Watergraafsmeer, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A12, Den Haag richting Arnhem voor Maasbergen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport, 2 rijstroken dicht, vertraging een half uur.
16: Forever 49.
17: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en 80s.

wij doen gewoon gezellig mee met Fun hebben hoor. Leuk dat je luistert naar Forever 49. Onderweg naar huis met fijne muziek. Cyndi Lauper net. En zometeen heb ik Paul McCartney en Wings nog voor je. Maar eerst Owen Paul. En My Favorite Waste of Time. My Favorite Waste of Time. Radio.

Veel mensen zeiden tegen hem, jij schrijft altijd alleen maar liedjes over... over liefde. En hij dacht bij zichzelf, what's wrong with that? Zelfs John Lennon die zei dat tegen hem. En toen dacht hij, nou, weet je wat? Ik neem er gewoon nog één op en die noem ik dan ook Silly Love Songs. Paul McCartney was het. Even een tipje. Morgen is vrijdag en vanaf 7 uur op de vrijdagen, het programma is verhuisd, dan hoor je 2 uur lang de lekkerste soul en disco in classic grooves. Dus om je weekend extra lekker te beginnen, zet je dan de radio aan. En Bernard de Horst presenteert het programma. Oh, die weet wel lekkere plaatjes voor ons uit te zoeken, hoor. Deze zou er zomaar tussen passen. Dit is Rose Royce.

uit die leuke film uit 63. Ja, een verhaal ook van die film. Een monteur en zijn vrienden die overtuigen de busmaatschappij van Londen om een dubbeldekkerbus aan ze uit te lenen. Zodat ze erop uit kunnen om Europa te gaan veroveren. Nou, en dat wordt gezellig, dat begrijp je ook wel.

0: ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
17: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
21: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
22: Kippie.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Jongens, eten.
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
28: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
29: Forever 49, half 7 headlines.
30: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerlinge van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
29: Forever 49 verkeer.
31: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat nog altijd een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een half uur oponthoud. En tenslotte dezelfde A27, maar dan in de andere richting van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer file met 25 minuten vertraging.

En dat kan wel eens vervelend zijn, dat begrijp ik. Heerlijk, Phil Collins in 1982, die toen al terug in de tijd dook met zijn heerlijke You Can't Hurry Love. Even een vraagje, kan je zwanger zijn van een tweeling, een jongen en een meisje, die geen familie van elkaar zijn? Ja, klinkt gek, maar het kan wel. Ja, echt waar. En ik ga het je zo vertellen, het is een bizar nieuwsbericht. Maar eerst deze vreemde plaat. Eigenlijk klinkt het een beetje griezelig, Talking in Your Sleep. Maar aan de andere kant, deze man zingt tegen zijn vriendin. In je slaap vertel je dat je van me houdt en dat je me nodig hebt. Nou, dat is toch wel weer mooi.

uit Zweden. Gelukkig krijg je er geen platte grond en een sleuteltje bij. Maar goed. Ik stelde je net al die vraag. Kun je zwanger zijn van een tweeling, een jongen en een meisje, die geen familie van elkaar zijn? Ja, dat klinkt gek, maar een Australische vrouw is het toch overkomen. En dan vraag je je natuurlijk af, hoe dan? Nou, ze was per ongeluk op natuurlijke wijze zwanger geraakt, terwijl ze ook al draagmoeder was voor een ander stel. In april 25 werd na een IVF een embryo ingeplant met het genetisch materiaal van de twee wensouders. En bij een gezondheidsscan een maand later bleek ze zwanger van een tweeling. En DNA-onderzoek na de bevalling afgelopen november wees uit dat de jongen die werd geboren van hun twee was, terwijl de wensouders een meisje hadden gekregen. Ja. Ze was dus eigenlijk een soort van vreemd gegaan met haar eigen man.

even op gang moet komen. Nou, hij loopt in ieder geval. En dat komt mooi uit, want ik ga daarin stappen en naar huis rijden als je het niet heel erg vindt. Morgen om 4 uur stap ik weer bij je in, rijden we gezellig samen naar huis, zet ik de plaatjes op. Veel plezier met Marcel van Leeuwen, die gaat zo verder. Ik wens je een fijne avond en wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
1: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Het is 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en

0: waaien, schudden of wiebelen. Het kan allemaal natuurlijk. Hè. Mooie tekst ook. Hè. Yo no so marinero, so capitán. Dat betekent niks anders dan ik ben geen matroos, ik ben de kapitein. Het is maar dat je het weet natuurlijk. Hè. Zo even naar Ron in de middag. Goedenavond.
1: Lekker de avond in met Marcel. Forever 49.

weekendplannen gaan maken trouwens. En 27 augustus, dus we gaan alweer naar een nieuwe maand. Voordat je het weet staat de kerstboom natuurlijk. Hè. Ken je dat trouwens, van die recepten die oma altijd maakte? Of misschien je moeder wel? Waarvan je denkt van, ach, dat was zo lekker, hè?

0: Ik denk niet dat ik je de weg hoef te wijzen naar de allerbeste muziekmix uit 60, 70 en 80. Want die heb je natuurlijk al gevonden, Forever 49. En zo vieren wij elke dag het leven weer. Celebrating Life. Trouwens, herkende tune. Had je hem geraden trouwens, vandaag? Pipo de Clown en Mamalou. Ja, je zou het zomaar mee gaan zingen. Heb je gedaan? Ja, wel hè. Maar we hebben er weer één. Morgen. Ja. En het is één van mijn favoriete series van vroeger. Ik kan er nog steeds, als het herhaald wordt en ik zie het weer, kan ik er nog steeds smakelijk om lachen. Ja, zal ik dan heel stiekem het fragment voor morgen laten horen? En als je het weet, dan ga je naar onze website, forever49radio.nl. En dan klik je op winacties en dan kan je zomaar meedoen. Of via onze radio-app. En dan maak je kans op het bordspel Remember the Music, Movies en Series. Nou, de donkere dagen komen er weer aan, dus hartstikke handig en leuk om te hebben.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
0: Ja, natuurlijk weet je hem wel, hè? Toch? Of niet? Ja, ik zou zeker even meedoen. Want je weet het natuurlijk, hè?
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!
3: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Iets moois zien in iets alledaags en daar een foto van maken. Ah!

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?

0: En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
2: Kippie!
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker!
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Pakken ze een podium?
8: Pakken ze een podium?
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pak
10: een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is eerst nog helder met in het noordoosten al een enkele stevige regen- of onweersbui. Daarna komt er vanuit het zuiden een regen- of onweersgebied het land in, met ook kans op hagel tot 2 centimeter doorsnee. Wind staat er bijna niet. In de nacht vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien, met ook kans op harde windstoten en hagelstenen van tot 2 centimeter. Tegen de ochtend verlaten die buien via het noorden ons land. De temperatuur varieert van 15 graden in Zeeland tot 18 in Groningen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt en overwegend droog met op steeds meer plaatsen zon. 'S Middags trekken er een paar stevige regen- en onweersbuien over het land met hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig is. 'S Avonds vallen er vooral in het noorden en westen een paar buien, al dan niet met onweer. De wind neemt aan de kust toe naar vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Na morgen houden we wisselvallig weer met regelmatig regen en soms wat zon bij een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: maar toch wel een diepzinnige tekst, hoor. Het beschrijft hoe mensen proberen iedereen tevreden te houden, als een chameleon die van kleur verandert. En als je niet trouw blijft aan je eigen gevoel, haalt de karmagerechtigheid je uiteindelijk in. Dus best wel diepzinnig eigenlijk, hè? Ja, toch? Maar goed, we blijven hem gewoon lekker vrolijk mee zingen, hè? Straks trouwens in een high five. Je kent ze wel, hè? Die recepten van oma of van je moeder. Die we heel graag zouden willen maken. En dat brengt ons ook weer terug naar vroeger. Maar waarom? Straks in de high five.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Dit is een hele leuke.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Tijdreiziger zijn of overal naartoe kunnen teleporteren in het heden.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De
1: high five
0: van de dag.
2: Ja, de recepten van vroeger. Zoals oma die maakte. En als je 's morgens kwam, dan rook het al naar die recepten vaak. Hè. Was de hele dag aan het sudderen. Zoals draadjesvlees inderdaad. Het herinnert ons aan koude zondagen. En de geur die de hele dag door het huis trok. Griesmeelpudding met bessensap. Dat was het ultieme toetje bij oma. Aan de eettafel na de warme maaltijd, weet je nog? Wentelteefjes. Dat riep het gevoel op van luxe weekendontbijt. En herinnert ons aan vindingrijkheid tegen voedselverspilling. Gewoon een paar boterhammetjes door de melk heen. Beetje kaneel. Heerlijk. Huzarensalade. Het was de vaste basis van elk verjaardagsfeestje. Weet je nog? Grote schaal op tafel. En boerenjongens en boerenmeisjes. Dat herinnert ons aan onze opa en oma. In een klein glaasje met een schepje slagroom erop. Ik heb trek gekregen.
0: De high five van de dag.

0: lekker simpel zijn. ABC. Dan denk je van, hoezo noem je je band ABC? Dan stond je namelijk altijd vooraan in de platenbakken. Het is hartstikke simpel. Het ging over Smokey Robinson. En Smokey Robinson heette ook geen Smokey, maar zijn oom heeft hem zo genoemd. Omdat ze altijd naar westerns gingen met onder andere John Wayne in de bioscoop. En daar had je Smokey Joe. En zijn oom vond dat een hele leuke naam voor hem. Dus is het sindsdien altijd Smokey gebleven. Morgenochtend trouwens om 7 uur, dan is hij er weer. Klaas van het Hof met natuurlijk de ochtendshow. En morgenavond tussen 7 en 9 natuurlijk weer Classic Grooves met Bernard Horst. Geniet in ieder geval van je donderdagavond en anders van je weekend.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga je mis.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB... En gaan.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Het is 8 uur.
28: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49.
2: 60s, 70s en

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Bankiers.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Forever 49 weerbericht.
21: Het is eerst nog helder met in het noordoosten al een enkele stevige regen- of onweersbui. Daarna komt er vanuit het zuiden een regen- of onweersgebied het land in, met ook kans op hagel tot 2 centimeter doorsnee. Wind staat er bijna niet. In de nacht vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien, met ook kans op harde windstoten en hagelstenen van tot 2 centimeter. Tegen de ochtend verlaten die buien via het noorden ons land. De temperatuur varieert van 15 graden in Zeeland tot 18 in Groningen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt en overwegend droog met op steeds meer plaatsen zon. 'S Middags trekken er een paar stevige regen- en onweersbuien over het land met hagel en harde windstoten. Dat wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig is. 'S Avonds vallen er vooral in het noorden en westen een paar buien, al dan niet met onweer. De wind neemt aan de kust toe naar vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Na morgen houden we wisselvallig weer met regelmatig regen en soms wat zon bij een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: 60s, 70s en 80s. Forever 49.

If I could just hold you.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
4: Kippie.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Het is 9 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
13: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s, and 80s.

0: kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Forever 49 weerbericht.
3: Het is eerst nog helder met in het noordoosten al een enkele stevige regen- of onweersbui. Daarna komt er vanuit het zuiden een regen- of onweersgebied het land in... met ook kans op hagel tot 2 centimeter doorsnee. Wind staat er bijna niet. In de nacht vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien... met ook kans op harde windstoten en hagelstenen van tot 2 centimeter. Tegen de ochtend verlaten die buien via het noorden ons land. De temperatuur varieert van 15 graden in Zeeland tot 18 in Groningen... bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt en overwegend droog met op steeds meer plaatsen zon. 'S Middags trekken er een paar stevige regen- en onweersbuien over het land met hagel en harde windstoten. Dat wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig is. 'S Avonds vallen er vooral in het noorden en westen een paar buien, al dan niet met onweer. De wind neemt aan de kust toe naar vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Na morgen houden we wisselvallig weer met regelmatig regen en soms wat zon bij een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
9: Müllermilk, the moo you can't resist.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: en tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Het is 10 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s, and

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
25: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Hallo, u spreekt.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Forever 49 weerbericht.
2: Het is eerst nog helder met in het noordoosten al een enkele stevige regen- of onweersbui. Daarna komt er vanuit het zuiden een regen- of onweersgebied het land in, met ook kans op hagel tot 2 centimeter doorsnee. Wind staat er bijna niet. In de nacht vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien, met ook kans op harde windstoten en hagelstenen van tot 2 centimeter. Tegen de ochtend verlaten die buien via het noorden ons land. De temperatuur varieert van 15 graden in Zeeland tot 18 in Groningen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt en overwegend droog, met op steeds meer plaatsen zon. 'S Middags trekken er een paar stevige regen- en onweersbuien over het land met hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig is. 'S Avonds vallen er vooral in het noorden en westen een paar buien, al dan niet met onweer. De wind neemt aan de kust toe naar vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Na morgen houden we wisselvallig weer met regelmatig regen en soms wat zon bij een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990. €90. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama,
14: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pak eens een podium.
24: Pak eens een podium.
25: Pak eens een podium.
26: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
27: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
30: Wat voel je nu?
0: angst, stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Het is 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
6: Dit is Forever 49.
15: 60s, 70s en

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
11: Groot ingekocht, groot voordeel.
12: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Forever 49 weerbericht.
3: Er vallen een paar flinke regen- en onweersbuien met ook kans op harde windstoten en hagelstenen van tot 2 centimeter. Tegen de ochtend verlaten die buien via het noorden ons land. De temperatuur varieert van 15 graden in Zeeland tot 18 in Groningen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt en overwegend droog met op steeds meer plaatsen zon. 'S Middags trekken er een paar stevige regen- en onweersbuien over het land met hagel- en harde windstoten. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig is. 'S Avonds vallen er vooral in het noorden en westen een paar buien, al dan niet met onweer. De wind neemt aan de kust toe naar vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Na morgen houden we wisselvallig weer met regelmatig regen en soms wat zon bij een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapido, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
2: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso, omdat elke rit telt.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het is 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en